Dú hasia ye hart ne de eifengelische boodschaft radio program. Mi nomen S. Weshepner dankschein for harchen. De eifengelische boodschaft radio program haf drei ziel. Menschen de Jesus, de verlorenen de Jesus Christus te bringen, de gerade wieder te leeren dat de wolsen doen, en in alles de nomen Gottes te verherrlichen. Dit radioprogramm is ongesteld van de Sommerfeldse Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Bartoler Mennonietengemeinde dicht bij Hague, Saskatchewan, en de Zion Mennonietengemeinde in Schoonsenveld, Manitoba. En ook van de Goven van Jut aus Terharcha. Er zijn twee wegen waar je dit programma kan ongestelden. Door de post, onze adres is de Gospel, de Evangelische Boodschap, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Now, I'm with the Gospel Message Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. The andere Weg, wo je kan het programma ingestetten, is derk ons website, gospelmessageradio.com. Dat is een PayPal link. Die het maar een paar minuten van irgendwo in de wereld, kan je het programma ingestetten. Now, I'm with gospelmessageradio.com. Van je vrouwen hebben, en woorden ons wel contacten in je phone, ons phone nummer is 306-230-7807, dat is een knodische telefoonnummer. Again, 306-230-7807. Dankeschön voor harken, dankeschön voor beden, dankeschön voor jene ongestattung. Mag Gott je dreckig segnen in deze nächste Werk.